0: you around.
1: Ik heb u al gezien.
0: I find you very attractive.
1: Ik vind u zeer aantrekkelijk.
0: Would you...

0: de minder gelovigen.
1: Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé, olé.
1: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
2: Olé, olé.
1: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
2: Olé, olé. We maken ons klaar voor het laatste DJ-koppel van deze Gentse feesten. Niemand minder dan de dekenin van de Vlasmarkt en haar gemaal. De dekenesse en Gerald. Ant en Gerald. Goedenavond, Vlasmarkt. En Thijs trouwens. Want Thijs is ook een mens.

Voilà. Het laatste anderhalf uur is ingegaan. Een klein moment om iedereen te bedanken. Alles wat dat jullie hier gratis meemaken, dat kan alleen maar door een samenwerking met alle cafés hier, met sfeerbeheer, de mannen van Ivago, de mensen van Stad. De grote merci voor iedereen. Applaus.

0: Uw applaus voor de schepen van plezier. Joris van den Broeke. Hey.
1: I love it.
0: Dankzij hem zijn we hier.
1: So when I say come on, I mean come on. You've got to work with me. Nah, I don't wanna see any fake ass workers.

0: Oh. Hey. Hallo. Dag schoon volk van Gent en omstreken. Mijn excuses dat ik een boel even moet onderbreken, maar er zijn bepaalde woorden die ik even moet spreken. Moet geven, moet nemen, moet pakken en krijgen. Lieve mensen, wij zijn hier bijna aan het eind gekomen van de schoonste periode van gans de wereld. Maar, even een keer testen of ik uw aandacht heb. Steek die hand in de lucht, één hand in de lucht. Ideaal. Beestig. Zoals van links naar rechts. Links, rechts. Ideaal. Schoon, dat is schoon. Lief volk, schoon volk. Want vandaag zijn we allemaal Gentenaars. We zijn stropdraaiers. We zijn rebellen, we zijn beuzakken. Maar ook vrij belangrijk, want hij straks Mia zingt. Dus ik wil even een keer checken of je stem goed zit. Ik ga zeggen, Iva, ho, ho, ho, Iva, Iva, ho. Oh, oh, maar daar word ik vreed schoon geluk van. Lieve mensen, de Gentse feesten, de schoonste periode van het jaar. En wij staan hier, lijkt dachten. Maar, stik die handen in de lucht. Stik die handen in de lucht. Zoals links en rechts. We mogen niet vergeten wie dat dan waar maakt. Dat zijn de mensen van de bar. Dat zijn de toiletmadammen en heren. Dat zijn de DJ's, de sfeerbeheerder, de security. Want schone mensen, wij hebben hier een van de schoonste, maar ook tegelijkertijd de vuilste feesten dat de wereld bestaat. En hoe dat mogelijk is, is door helden. Jullie. Maar ook de helden van de vuilkar. Lieve mensen, zeg een keer merci tegen de mensen van de vuilkar.
1: Zeg een keer merci aan die mensen van de vuilkar.
0: Lieve mensen, give it up voor Iva Ho!
1: Merci aan die mensen van
0: Iva Ho!

0: stad zorgt ervoor dat vriendin vrieshalen is.
1: Wij zijn zo'n schone stad gestart.
0: Ooit.
2: Proben.
1: En we kunnen veilig zijn, maar... Stik die aan de lucht. De laatste minuten gaan in, iedereen.

Voilà, dames en heren. Dat was de laatste. Het was allemaal een vrije schuur publiek, niet normaal. Hier en daar een klutzak, hier en daar een ambetantrik. Maar het wordt allemaal de max. En we hopen volgend jaar dat we dat weer mogen doen. Geef toe, tot 10 uur op de Vlasmarkt. Dat is niet normaal, hè? We zijn allemaal dikke kampioenen. Merci, tot volgend jaar.

of the world! Amai! Als zij geen kampioenen zijn, dan weet ik het niet. Merci allemaal. Tot volgend jaar.

it's true. You picked it right up. You put

was chipped. Up in nothing. Beautiful. You fool. Left a mess.

Look, Rosner.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
3: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
4: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt. Jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
2: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En ziet er daar niet goed uit. Dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
5: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
2: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz, dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
1: Dit is Urgent.

jonge rappers met een maagsnor en bloeze kakjes zo ze rond. Ik on een appel alle dag en stutjes zo gezond.

stop, but please don't stop. Repeat.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
3: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
2: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter...

0: al bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder, morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

kletteren, schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschreven,

en daar door de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt en dwazen. Ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

same things on our minds as you boys do.